0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

nooit hield dat verlangen op. Het ging vaak goed, vaak miste ik de moed. Zou ik het weer zo doen? Zou ik het weer zo doen? Voor de liefde heb ik ook geknokt, maar al te vaak toch fout gegokt. Het ging voorbij en ik was weer vrij. Zou ik het weer zo doen?

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: telefoon. Hallo, Bandung?
1: Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo? Hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij,

0: station.
1: Hallo? Bandung?
0: Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo?

Later hoort ze duidelijk, o poe lief tabé tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o heer. Dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo? Klinkt over verre zee. Zij is niet meer. En

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie één verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinmondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones.

0: op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Ja hoor, daar zijn we weer. Jan, Anton en de schijven die blijven. Een Rozo radioprogramma waar je op afstemt. Uit reacties blijkt dat steeds meer mensen ons weten te vinden. En daar zijn wij heel erg blij om. We hebben weer een scala van platen voor je klaarliggen. Die in volgorde zullen we die laten horen. Tussen de bedrijven door willen we jullie een ter zake doen de korte tekst meegeven over diezelfde platen. Ga er lekker voor zitten, ontspan door je ogen te sluiten en je oren te openen. Meezingen mag en als je de tekst niet kunt volgen, dan ga je gewoon over tot la la la. En dat kan al bij de eerste van vandaag.

Na onze intussen overbekende begintune van de Wico's was het Jeffrey Hezen die ons programma opende met Bailando. En de Oosterhoutse zanger Paul de Laat was kort maar krachtig met zijn Meer of Minder. En dan gaan we nu met z'n allen een weekendje op stap met deze band.

De Nederlandse popgroep Earth and Fire met de uitdagende zangeres Jenny Kaagman was populair in de jaren 70 en 80. Ze hadden hits als Seasons, Memories, Wild and Exciting. Hun wereldhit Weekend leverde in 1979 internationaal aanzicht op. En de Bad Brothers blijken al gauw tevreden te zijn met Wat is het leven toch goed? Ze lijken zich daar gewoon bij neer te leggen. Naar onze mening heeft deze plaat een Mexicaans smaakje.

De Amerikaanse zanger en gitarist Garland Jeffries zong in zijn beginperiode eigenlijk alleen maar in nachtclubs. Na een aantal wat kleinere hitjes was er in 1980 zijn grote doorbraak met De Matador. Hij bereikte in ons land daar een vierde plaats mee in de top 40. En ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk scoorde hij topplaatsen. En Arie Rippes, die kennen wij allemaal natuurlijk, die stelde zich de vraag, ak het doe. Nou, en dat heeft hij uitgelegd, ak het doe. En deze zanger is de zoon van de vermaarde Beatle John Lennon.

De inmiddels 62-jarige Julian Lennon is de enige zoon van Beatle John Lennon en zijn toenmalige vrouw Cynthia Powell. Met zijn liedjes heeft hij lang in de schaduw van zijn vader gestaan. Too Late was een doorbraak in 1984. En Saltwater, ja dat zeg ik goed, Saltwater was in 1961 zijn tweede hit van betekenis. En Leon Vugs is een kapper bekend in de regio Den Bosch. Als je daar door hem je haren laat knippen, is het niet uitgesloten dat je daar een zangbeurt bij krijgt. Je hoorde zijn Dolores. En deze Duitse zangeres staat al even te trappelen, want ze wil ons dit lied persoonlijk laten horen.

De van geboorte Russische Helene Fischer is een populaire Duitse schlagerzangeres. Haar muzikale hoogtepunt lag tussen 2006 en 2010. Ook Nederland kende Helene. In 2018 stond ze in een uitverkocht Gelderdoom in Arnhem. Intussen heeft ze zo pakweg 16 miljoen platen en albums verkocht. Je hoorde vandaag van ons Helene Fischer met Eurofaria. En Leo den Hop maakte zich onsterfelijk toen hij een lied zong voor alle dames die de naam Antoinette dragen. En voor onze jeugdplaat van deze week gaan we naar Volendam. MUZIEK

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op 31 december van dit jaar wordt zanger Jan Smit 41 jaar. In 1996 was hij nog maar een ventje toen hij lid was van het Volendams Jongenskoor. Op 10-jarige leeftijd werd hij ontdekt. Er werd een plaat van hem uitgebracht onder de naam Jantje Smit. En de titel van die plaat was Mama. Even later volgde Ik zing dit lied voor jou alleen. Veel succes had hij ook met het zojuist gehoorde Mijn beste vriend. En intussen is hij uitgegroeid tot een succesvol, gewaardeerd artiest. En uit het piratengenre hoorde je zojuist instrumentaal H. Bernard met het klassieke Rood borstje tik. Nou vooruit dan, nog één keer de grootste carnavalshit van dit jaar.

Het hilarische knotsgekke drietal samen vormend alle 13 Janke heeft in het jaar dat ze 24 jaar bestaan, 2026 dus, wederom een reuze carnavalshit op de markt gebracht. Volgens kenners een van de beste van afgelopen carnavalsjaren. En dat vonden wij dus ook Kieltje On. En dat Willeke en Willy Alberti samen een duo vormden dat zich ook in buitenlandse talen liet horen, bewezen ze in 1996 met het Spaanse A la Buenos de Dios. En deze zangeres werd op 14-jarige leeftijd ontdekt toen ze nog in een stomerij werkte.

0: Bow Wow Wow was een populaire Engelse popband uit de jaren 80. De uitdagende zangeres Annabel Lwin was het boegbeeld van de groep. Zo stond ze schaars gekleed op de diverse platenhoezen. Je hoorde het nummer The Man Mountain, een opname uit 1983. En uit Prinsenbeek komen Jitze en Tars, die we beter kennen als de mannen van Brabant. Twee mannen die een passie hebben voor het Nederlandse en het Brabantse lied. Vrijwel elk jaar voorzien ze de carnaval met een hit. En dat was in 2010 Zwaai, Zwaai, Zwaai. En het refrein van het volgende nummer lijkt de hand van Verdi nog wel herkenbaar.
1: A little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen.

Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: een goede gek.
1: Guanita Banana is de originele uitvoering van de muziekgroep The Peels. Het behelst een Mexicaans volksverhaal dat als single in 1966 werd uitgebracht. In Nederland leefde dat 3 weken top 40 op. En de bekende vrachtwagenchauffeur en zanger Henk Wijngaard meldt dat hij met zijn werk nooit voor 6 uur klaar is. Lieve mensen, afgelopen week kregen wij een bijzonder verzoekje van Karin. Ze schrijft het volgende. Dag Jan, wij wonen op een boerderij in Waspik. Vorige week heeft mijn broertje Joske hier een ongelukje gehad. Zijn voet doet erg zeer en dan kan hij bijna niet lopen. Wij hebben thuis ook dieren, 2 honden, een haan en 12 kippen. Als hij dat plaatje van die haan hoort, moet hij altijd erg lachen en gaat hij dat meezingen. Wil jij voor mij en voor ons Joske dat plaatje ook nog eens draaien? Ik weet zeker dat hij dat leuk gaat vinden. Dank je wel. Nou, Karin en Joske, zet het geluid wat harder, want hier is Jan Biggel met Als bij ons de haan weer kraait.

0: Mam! Mama!
1: Ja, wat is er?
0: Ze zijn er weer!
1: Wie?
0: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Karien en Joske, hopelijk hebben jullie van Jan Biggel met zijn haan genoten. Karien, bedankt voor je verzoekje en Joske een snelle beterschap. En de populaire Belgische zanger Adamo is regelmatig te gast in Schijven die Blijven. En dat was dit keer met Petit Bonheur. En met dit koor op bezoek zit er de stemming zo in.

Het Amsterdamse Zwanenkoor zingt bij optreden voornamelijk bekende Amsterdamse meezingliedjes. Favoriet daarbij zijn de nummers van Johnny Jordaan. Zij hebben daar erg veel succes mee. Wij draaiden een opname uit 2015. Maak het een beetje gezellig. En John Farnham had in 1985 een niet te onderschatten hit met You're the Voice. En het grote carnavalsfeest voor dit jaar is voorbij. Maar...

Er is vrijwel elke dag een reden te bedenken om iets te vieren en een feestje te bouwen. Het muziekduo, de Double DJ's, grijpen regelmatig die gelegenheid aan om dat bij bruiloften en partijen de bezoekers duidelijk te maken. De tekst laat een aanduidelijkheid niets over. Viva, het leven is een feest. En de Amerikaanse discogroep The Village People kennen we van hun wereldhit IMCA. De opvolger daarvan was In the Navy. Dit nummer werd uitgebracht in 1979, maar kon het eerdere succes niet evenaren. En het is niet uitgesloten dat de tekst van dit lied zomaar langs je heen gaat.

In 1963 bracht de van origine uit Suriname afkomstige Max Wojcicki Jr. de plaat Jij bent nooit gelukkig met een mooie vrouw. Bedoeld wordt in dit lied dat het woord jaloezie een grote rol speelt als een man het aanlegt met een mooie dame. En Country Wilma was een voormalige zangeres van country en feestmuziek. In 2014 bracht ze het nummer Dit is mijn leven uit. Jammer dat ze helaas in 2020 met zingen is gestopt. En dit idool uit de jaren 60 is nog dagelijks actief.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Petula Clark is een 93-jarige Engelse zangeres die nog dagelijks actief is. Vooral in de jaren 60 scoorde ze hit op hit. Denk aan de topper Downtown, This Is My Song, Kiss Me Goodbye en Me Love. Wij zijn vandaag gevallen voor Bye Bye Mon Amour uit 1967. Ze verkocht in haar leven zo'n 68 miljoen platen. Petula is momenteel woonachtig in Zwitserland. En je zal toch raar opkijken als er midden in de nacht plots iemand mandolien begint te spelen. Toch deed Nelly van Oorschouw dat en speelde mandoline in de nacht. En omdat we nu een stevige plaat gaan draaien, is het verstandig om iets vast te pakken voor en waar je houvast aan hebt.

Plastic Bertrand is een Belgische zanger die in 1977 doorbrak met zijn C'est plein pour moi. Oftewel in het Nederlands, ik ben in hogere sferen. 8 jaar later deed hij voor Luxemburg mee aan het Euro Songfestival. Hij werd daar voorlaatste. En op wat kleine hitjes na hebben we al lange tijd niets meer van hem vernomen. En na zo'n Franstalig geweld deden we het wat rustiger aan met Anita en Ed. En ik bouw voor jou een luchtkasteel. En een Griekse band kom je niet alle dagen tegen.

Aphrodite Child is een van de oorsprong een Griekse progressieve band. Samen met de zanger Demis Roussos hadden ze in Europa in 1968 en in 1971 volop succes met Rain and Tears, I Want to Live, It's 5 O'Clock en Mary Jolie. Ze stopte toen zanger Demis op de solotour ging. Je hoorde uit 1971 Such a Funny Night. Een nummer dat 7 weken in de top 40 stond. En volgens de Eleonora's zijn er in Holland geen bergen. En in dit lied hebben we het over dagelijkse kost.

0: Kijk eens even rond je heen. Ken je binnen je familie, vrienden en of kennissenkring iemand die geen friet, al dan niet met mayonaise lust? Het is in Nederland en Vlaanderen gewoon dagelijkse kost. Mike Vincent was dat ook niet ontgaan, want hij maakte er in 1974 al een single van. En het instrumentale trompetter Legato werd ons geserveerd door de Lego Team. Lieve mensen, we zijn bijna klaar met 2 uur live radio onder de titel Schijven die blijven. We hebben de vegers al klaarstaan om de gespeelde platen aan de kant te vegen. Hopelijk hebben we jullie weer laten genieten van ons platenaanbod en de sfeer daaromheen. Rest ons nog je te wijzen op de noodzakelijke tip. Blijf ook komende week doorgaan met ademhalen. En wat denk je hiervan? Mijn vrouw deed gisteren iets waarvan elke man wel eens droomt. Ze hield even haar mond dicht. Groet van Anton en mij en tot nog een.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. 1 verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Een eindexamenkandidaat op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stad.

0: stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar 2,61 €. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,52 € per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

vergeet mijn naam, want mijn muziek blijft altijd bij je. Voor een afscheid in mijn stem.

0: ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd

0: is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover.
1: Uur na

0: Dit nummer heet Een Nieuwe Dag.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken.

0: nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: hele goede morgen. We hebben weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf bij Rozo Radio. Heel fijn dat jullie weer luisteren. En zoals altijd zitten wij weer startklaar om voor jullie 2 uur mooie muziek te draaien en te kletsen. En alles wat jullie van ons gewend zijn. Wij zitten er helemaal klaar voor. Ik ben Ralf, tegenover mij zit
1: Katie.
0: En naast ons zit
2: Isa.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen dames.
1: We zijn er weer klaar voor.
0: We zijn er weer klaar voor. Voor een dramatische lijst, hè?
1: Ontzettend
0: dramatische muziek.
1: Heel dramatisch. Wees wat anders.
0: En dan niet zozeer de kwaliteit natuurlijk. Alhoewel iedereen dat natuurlijk lekker voor zichzelf moet bepalen. Maar wij dachten, ja, het moet het even uitleggen. Het is wel een bijzondere week. Deze week voor ons. Zeker afgelopen dinsdag.
1: Ja.
0: De vaste luisteraars, in ieder geval de luisteraars die vorige week hebben geluisterd, die weten dat we afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde oma Henk.
1: Ja.
0: Die had, daarvoor was afgelopen dinsdag de uitvaart.
1: Ja.

0: En vlak na de uitzending van vorige week kregen wij het verschrikkelijke bericht dat onze gewaardeerde collega van Rozo Radio, Ronald de Jong, enorm plotseling overleden is.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja.
0: En toen zaten we dinsdag met twee uitvaarten achter elkaar.
1: Ja, die waren echt letterlijk achter elkaar. De een om 3 uur, de ander om 4 uur. Ja. Heel emotioneel, allebei. En gewoon een pittige week, kunnen we wel zeggen.
0: Ja.
1: En inderdaad, het kwamen wij hier vandaag binnen. Dat is het al een dingetje. En dan ligt hier een prachtig bloemstuk met een hele mooie foto van Ronald erbij. En dat is dan ook wel weer eventjes even slikken.
0: Ja. Ja.
1: Dus we hebben niet bewust gezegd van, hè, we gaan naar het drama toe als thema.
0: We hadden ontstaan eigenlijk als een beetje.
1: We hadden wel het idee dat ik had om als drama te doen. En we vinden het nou wel toepasselijk om hem aansluitend te doen. Dat het niet een hele blije uitzending wordt met muziek en dat soort dingetjes. Dus dat. Dus met al die lieve mensen in ons achterhoofd gaan wij deze uitzending maken. En wij zijn begonnen met, de titel die zegt het al, Drama Queen van Meghan Trainor. Ondanks de titel is het toch wel een beetje zoals we Meghan kennen natuurlijk. Vrolijke pop en dan zo'n lekker retro sausje eroverheen. Een hele luchtige en grappige tekst over een meisje wat overal een probleem van maakt. Maar ook wel met de boodschap dat je je ook niet gek moet laten maken, hè, door al die negatieve energie en aandachtszoekerij. Dus Meghan Trainor kennen wij natuurlijk allemaal van, wat zal het zijn? 2014 of zo, denk ik. Dat ze met All About That Bass.
0: Laat dat allemaal maar weg, want jullie moeten me echt inlichten, hoor. Meghan Trainor.
1: Meghan Trainor, zeg je niks?
0: Nee.
2: Ook de web met Charlie Puth.
1: Daar heeft zij zo'n, hoe heet dat de wet ook alweer, Isa?
2: Marvin.
1: Let's Marvin Gaye in
0: die ken ik wel.
1: Ja, dat is zij.
0: Ja, ik ben blij dat jij en zeker Isa me af en toe even bijpraat over dit soort moderne artiesten.
1: Dit zijn inderdaad moderne artiesten.
0: Nou ja, modern, 2014.
1: Nou ja, inderdaad, dus 2014 dat ze doorbrak met dat nummer. Ik denk ook wat later, dat is niet zo gek lang geleden, denk ik, is dat duet met Charlie Puth. Nog niet zo gek lang, denk ik. Ik hoor net van Isa, toen we het er even over hadden, terwijl het nummer aan het spelen was, dat zij vrij in opspraak is, hè, op social media.
2: Ja.
1: Was natuurlijk een vollere zangeres. En die dat was ook wel een statement van haar. Van maakt niet uit hoe iemand eruit ziet. Nu is ze mega afgevallen blijkbaar. En ligt ze nogal een beetje onder vuur. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Dat was toch bij Adele eigenlijk ook zo, geloof ik. Die begon toch ook vrij, vrij mollig.
1: Ja, die is ook veel afgevallen. Maar daar is nooit zo'n probleem van gemaakt, volgens mij. Dus kijk, en om dat nou die problemen te voorkomen, heb ik gewoon zoiets. Ik blijf maar gewoon zwak ben. Anders stop ik
0: sowieso
1: maar.
0: Sowieso, Katie, blijf.
1: Nou, dat sowieso. Ja, ja, ik ga niet lijnen, want voor hetzelfde lig je dan ook onder vuur, toch?
0: Ja.
2: Nee, maar op zich snap ik ook wel een beetje wat die fans dan bedoelen.
1: Ja.
2: Want je hebt wel een beeld bij die persoon dat je denkt van, hè, zo kan het ook, hè. Zij is gewoon wat voller. Nou, dan kan ik dat ook zijn. Weet je wel dan? En zij moet haar uitleggen.
1: Ik snap jou heel goed.
2: Ze heeft een attitude en zo, weet je wel. Zelfverzekerd. Zo komt het dan over.
1: Ja, en dat geeft heel veel mensen steun.
2: Ja,
1: ja,
2: en dan,
1: snap ik.
2: En dan
1: ja.
2: in één keer valt ze heel veel af. En dan denken al die mensen, net als ik eigenlijk ook, die voller zijn van, moet ik nou ook ineens dat?
1: Ja, die
2: en dan
1: snap ik
2: dat
1: helemaal.
2: Ook een beetje.
0: Ja. Dan denk je toch van, jammer.
1: Ja.
0: Zij ook al niet weer zo strak en slank.
2: Nou ja, dat dacht ik ook echt toen ik dat voorbij zag.
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. En ik moet zeggen, als ik de foto zie, ik weet nou niet wat ik het. Nou ja, ik weet het wel wat ik het mooiste vond. Ik vond ze toch toen een stukje knapper. Maar goed, dat is smaak natuurlijk. Hè. Dus, maar luister, blijf knap. Dat sowieso.
2: Ja, dat wel, zeker.
1: Dus dat was een beetje overdreven drama, hè, in Drama Queen. Maar goed, Ralf.
0: Ja, ik vond het een leuke
1: opening. Het was een leuke opening, toch?
0: Ja.
1: Nou, dat sowieso.
0: Nog wel even natuurlijk delen de mooie lijst, de mooie titel die Isa daar natuurlijk elke week van maakt.
1: Ja.
0: Ze heeft ervan gemaakt, te veel drama voor één playlist.
1: Ja.
0: Is mooi. Ja.
2: Ja.
0: Te veel drama voor één playlist.
2: Ja.
0: We zeggen het elke week, hè, van we kunnen bij welk thema dan ook, kunnen we weken vullen, playlisten vullen, maakt niet uit, we moeten altijd een selectie maken. En die halen we vaak dan nog niet eens, helaas.
1: Nee.
0: Maar voor deze geldt dat inderdaad zeker. Hè.
1: Absoluut.
0: Er is ook natuurlijk heel veel dramatische nummers zijn er gemaakt.
1: Ja.
0: Het is ook een mooi thema, denk ik, om als singer-songwriter je hart is volledig voor open te gooien.
1: Ja, hoe meer leed, des te beter de nummers
0: zeggen ze
1: altijd.
0: Dat zeggen ze.
1: En dat blijkt wel weer.
0: Ja. Nou, dat geeft mij een heel mooi bruggetje naar de nummer 2 van
1: inderdaad.
0: Deze week. Is Amy Winehouse. Ook over iemand die natuurlijk ook fysiek een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan. En niet in positieve zin in haar geval natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, Amy Winehouse. Ja, Back to Black. Ik denk, hij moet erop.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook echt
1: kan niet missen met dit,
0: drama van de bovenste plank. gaat over de pijnlijke breuk die ze toen onderging met haar, met haar vriend. Hè. De relatie ging aan. We hebben het allemaal ook gezien in de film, denk ik.
1: Ja, in de documentaire.
0: Daar werd dat ook een behoorlijke, die documentaire werd er ook behoorlijk uitgelicht.
1: Ja.
0: Back to Black, het gelijknamige album, bekroond tot en met Grammy en noem het allemaal op.
1: Ja.
0: Wordt denk ik ook echt nu als een klassieker al gezien.
1: Ja.
0: Nummer is uit 2006, hè? 20 jaar oud.
1: 20 jaar alweer?
0: Soms moet ik echt denken,
1: waar gaat het toch
0: ongelooflijk. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Ik vind dit zo'n mooi nummertje hè, van Crazip. Uit 2009 was de laatste single van de band voordat ze stopte met optreden.
1: Oh, is volledig langs mij heen gegaan.
0: Dat zijn ze gestopt?
1: Nee, even serieus, geen grapje.
0: Ja, die zijn
1: is het zo?
0: Nou, die zijn...
1: Maar Jacqueline doet toch zelf wel iets?
0: Nee, maar luister, die zijn in 2009 gestopt en in 2019 weer begonnen.
1: Oh nee, gelukkig. Ik ben toch helemaal bij de tijd.
0: Okay. Maar je weet wel dat ze een tijdje gestopt zijn,
1: nee.
0: Of niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik kan wel zeggen ja, maar...
0: Wat eerlijk van je, Ralf. Ja. Nee, die zijn in 2009 gestopt. Dit was een laatste nummertje. Wat natuurlijk gaat over afscheid nemen en de veranderingen in het leven. Maar ook van de troost. Hè, van kom maar naar mij toe en dan ben ik er voor je. 2019 kwamen ze, ja, vind ik het toch wel gelukkig weer bij elkaar. Want ik vind het een goeie bandje hoor. Uit Tilburg natuurlijk. En Crazip, dat vind ik wel heel grappig. Weet je waar die naam vandaan komt?
1: Nee, geen flauw idee.
0: Perzik.
1: En dan omgedraaid. Of gewoon door elkaar gehusteld. Ik pak even de lijst erbij.
0: Nee, het is door elkaar gehusteld.
1: Door elkaar gehusteld.
0: Een anagram noemen ze dat toch?
1: Oké. Okay. Oh, dat
0: zeker
1: is wel bijzonder. Ja,
0: ja,
1: dan zit je als band zo bij elkaar. Zo van, hé, we moeten een bandnaam hebben.
0: Ja, wat zullen we nou eens doen? En eens toevallig een perzik te eten. Nou ja, perzik is ook zo wat. Als we die letters nou eens husselen.
1: Nou, die had ik er geen 100 jaar achtergekomen.
0: Nee,
1: nou, ik ben blij dat jij het...
0: toch weer een leuk feitje, hè?
1: Ja,
0: toch weer een leuk feitje. Ja.
1: Ja.
0: Wat ook een heel leuk feitje is, Ralf. Dat wij een jarig nichtje in ons midden hebben, hè?
1: Ja.
0: Ons Diaantje, die is jarig vandaag. En ze luistert nog alles. Ik weet niet of het nou vandaag ook net zo is of dat ze druk aan het boodschappen doen is.
1: Zou kan, zomaar... We hopen het wel natuurlijk dat ze luistert.
0: Maar... We hopen het wel, want Diana hier komt speciaal voor jou.
2: Er is een

0: Hippe de Piep, hoera! De Piep.
1: Hoera!
2: Gefeliciteerd, Diana.
1: Gefeliciteerd.
2: Maak er een mooie dag van.
1: Ja, maak er een hele gezellige dag van. En Debbie ook, want die staat te zoeken. Want die heeft gezegd dat ze brood moest bakken voor Diana.
2: Nou, en ik spreek uit ervaring. Ik heb,
1: en dat is lekker,
2: ook, ja, dat ja, notenbrood van Debbie is...
1: Ja, dus Deb, als je over hebt, dan ben je welkom. Ralf. Oh, Ralf, je komt met een heel mooi nummer nou.
2: Ja, ik bedoel, net Amy Winehouse was ook dramatisch. En Cresip net, maar Bonnie Tyler, vind je daarvan?
1: Zo, ja.
2: Dat is drama ten top, hè?
1: En dat nummer vooral.
2: De Total Eclipse of the Heart natuurlijk, uit 1983.
1: Ja.
2: Geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. En Jim Steinman, die kennen we natuurlijk allemaal als de grote man achter de muziek van Meatloaf.
1: Oh, echt?
2: Ja, als we het over drama hebben, Meatloaf, ja. Die komt straks nog voorbij.
1: Die komt, hè?
2: Ja, ik ga het niet helemaal aan verklappen, maar blijf lekker luisteren als je van Meatloaf houdt. Jim Steinman dus, nou, dat kun je ook wel horen, vind ik wel. Onafgebroken in de top 2000, hè? Dit nummer al 25, 26 jaar, zolang de top 2000 bestaat. En als ik jouw reactie net zo zag, helemaal terecht volgens jou.
1: Heel terecht.
2: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. Well, be so lonely they could die.
1: Heartbreak Hotel van Elvis, 1956. Zijn eerste nummer 1 hit.
2: 70 jaar geleden.
1: Ik ben schuin nog naar Ralf te kijken, want... Ik vind het altijd doodeng als ik iets van Elvis zeg. Want jij bent zo'n Elvis-kenner en jullie pap helemaal natuurlijk. Van klopt het allemaal wel wat ik zeg. Maar tot nu toe zit jij gewoon te knikken. En dan denk ik, nou, dan zal het wel goed zijn. Gaat over het fictieve Heartbreak Hotel. Waar iedereen kan komen met een gebroken hart. Een sfeertje ja, wat bewust somber is gehouden. Mysterieus. En dat was best wel bijzonder in die tijd. Hè? Dat, we kennen Elvis natuurlijk toch heel anders. En de inspiratie van dit nummer. Dat kwam door een krantenartikel over iemand die zelfmoord had gepleegd. En de zin, I walk a lonely street, dat stond in zijn afscheidsbrief.
2: Ach,
1: dus,
2: ja.
1: Oh, dat, kijk, ja, ik zie jou, dat klopt hè?
2: Ja, nee, dat weet ik niet.
1: Oh, dat wist je niet? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nee.
2: Ja, dus, ja. Mooi dat je het vertelt.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, ik heb het ook van, hè. Het is niet dat Elvis er zelf tegen mij kon zeggen, maar het is, het staat ergens op papier, blijkbaar. Het was zijn eerste single bij RCA Records. Ja, ja. Gelukkig. Ja.
2: Hij was overgekomen van Sun, hè? Het kleine ja. Sun-label.
1: Ja, en ja. Toen voor het eerst zijn daar miljoenen exemplaren van verkocht. Dus, ja,
2: geweldig hit geweest dit. Ja. Ja. Het bestaat tegenwoordig denk ik in het echt. Want er is natuurlijk in die contraille een enorme Elvis-industrie.
1: Ja, zeker.
2: Beale Street, Memphis, noem maar op. Dus er zal zeker wel een hotel zijn
1: een Heartbreak
2: wat
1: Heartbreak Hotel ja, heet. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is wel grappig. Gaan we nog een keertje opzoeken. Ja, dus dat ging even over Heartbreak Hotel. En ik denk dat we nou verder moeten gaan met heel veel drama in het volgende.

0: Ja, de ergernis. Nou, we schetsten net natuurlijk al afgelopen dinsdag. Dus het is goed om te benadrukken dat het allemaal heel relatief is. Hè?
1: Heel even, relatief. Katie. En dat het puur beetje, voor ons een beetje leven maken.
0: Een beetje van die onzin ergernis.
1: Echt lekker onzin.
0: Maar, een leuk, ja. Leuk. Dat ik dat nog zou gaan zeggen trouwens. Hè? Een leuk item dit.
1: Toch?
0: Ik schrik er zelf van eigenlijk.
1: Nee, je schrikt er, ja. En dat je vandaag ook niet hebt gezegd van moet u er nou wel in? Slaan we hem over.
0: Ik had er één.
1: Ja,
0: ik had
1: ja.
0: er één. Nee, ik heb jouw tactiek heb ik overgenomen. Ik had van de week, wat ik zo daar uit ga leggen. Toen had ik hem.
1: Ja.
0: En toen ik schrijf hem meteen op.
1: Heb je gedaan?
0: Ja, heb ik gedaan.
1: Hey, super.
0: En ja, anders was ik hem meteen weer vergeten. En had ik hier weer gezeten van oh jee, ja. Een ergernis.
1: Maar jij kwam heel trots binnen van ik heb een ergernis.
0: Ik heb er één, yes.
1: En nou goed, wij vertellen het nooit tegen elkaar. Hè, zodat ja. het dan dat we er lekker op in kunnen haken. Dus ik ben heel benieuwd. Wil jij hem aftrappen?
0: Ja. Hij is heel simpel, hè? Ja, om toch even de verwachtingen te temperen. En ik heb een klein beetje, ik moest wel denken aan Ronald Goedemond. Die hebben we natuurlijk al een keer eerder besproken.
1: Ja.
0: Ruzie
1: ja.
0: met de dingen.
1: Ja.
0: Maar hij had zo gelijk. En van de week had ik het weer, hè?
1: Ja.
0: Oh, ik moest stofzuigen. Ja, dan ontkom je op een gegeven moment niet.
1: Frederik is er niet natuurlijk. Dus
0: nou, nee, stofzuigen is altijd wat ik doe. Wat ik doe. Het is niet mijn hobby.
1: Nee.
0: Maar ik zie er een nut wel van in. Op een gegeven moment.
1: Oké. Dus nou, vooruit. Het was nodig.
0: Op een gegeven moment kun je niet meer uitstellen. Dus ik pak die stofzuiger. Ja, en dan... die stofzuiger staat dan zo met die steel zo...
1: Ja.
0: Vast aan die stofzuiger in onze bergkast.
1: Ja.
0: Nou, dat is best wel een troep. Dus die stofzuiger zonder rugpijn, dat ding eruit te tillen, is al best wel...
1: Daar zit je al op een ergernis, hè?
0: Dat
1: de troep is in die
0: op
1: kast.
0: Zich al.
1: Ja.
0: Dan is het gleufje waar die
1: stang in zit.
0: Die is half afgebroken. Dus dan denk je dat je hem eruit hebt. Krijg je die hele stang zo tegen je dingen? Want die valt er dan dus uit op een gegeven moment. Nou, dan begint het. Moet nog beginnen eigenlijk, hè?
1: Heb je al twee ergernissen.
0: Oké, dat twee ergernissen. Nou, dan ga je die stang zo uitschuiven natuurlijk. Want die is dan natuurlijk ingeschoven.
1: Ja. En gaat dat wel soepel dan? Want je hebt ook vaak van die...
0: Ja, redelijk.
1: Okay,
0: redelijk
1: okay,
0: wel. Ja, ja, op zich is de stofzuiger best wel oké.
1: Okay.
0: Dan dat snoer, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan dat snoer. Moet je even denken, welk stopcontact is het meest handig?
1: Ja.
0: Want ik heb natuurlijk ook geen zin om 26 keer van stopcontact te wisselen.
1: Nee,
0: dat hele huis.
1: Precies.
0: Hij heeft een lang snoer, dus dat is op zich wel prettig. Nou, dus dan trek ik dat snoer zo eruit. Die gooi ik dan zo onder de tafel door. Want daar zit een redelijk centraal geplaatst stopcontact. Nou, dat dus al... Oké, dan druk je hem aan en dan hij doet het ook gewoon. Dat is gewoon, gewoon prima. Zonder stofzak, maar hij zuigt als een malle. Ja, en dan ga je door het huis heen met die stofzuiger. En dat ding, dan kom je een kleed tegen, dat loopt dan vast.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan ga je echt rukken, want dat ding moet mee. En dan schiet hij op een gegeven moment echt los. En dan knalt hij altijd ergens tegenaan. Dus of tegen de keuken, of tegen de tafelpoot, of tegen jouw enkels, nog erger. Ja.
1: Ga maar even.
0: Nou, en dan heb ik wel eens dat ik dus met op mijn slippers. Ja, het is misschien geen fijn beeld, ik weet dat jij er niet van houdt. Maar dan loop ik op mijn slippers, hè. Het is zaterdagochtend, kan mij het schelen. Met je blote teentjes. En weet je wat er dan gebeurt? Dan trek je die stofzuiger zit vast. Die stofzuiger schiet los.
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus gewoon over je tenen heen. Ah, dat is niet fijn, Katie. Kan het niemand aangaan?
1: Ik zit helemaal buiten komen van jouw verhaal. Hoeveel ergernissen heb jij allemaal niet gehad?
0: Ja, maar allemaal rondom die stofzuigen. Nou, maar, op een gegeven moment.
2: Daar heb ik ook nog, sorry, daar heb ik ook nog één vraagje. Want heb je dan zeg maar zo'n kabel die dan zo, weet je wel, zo automatisch zo
1: intrekt?
2: Terug?
0: Ja.
2: Maar heb je dan ook wel eens gehad dat dan zo tegen je aankomt?
0: Nou, je bent me voor. Want dat is het ergste.
1: Maar dat was de grootste ergernis waarschijnlijk.
0: Want dat ding, want normaal gesproken, als je oude stofzuiger hebt, dan wordt die veer op een gegeven moment een beetje lang.
1: Ja,
0: en dan moet je hem echt erin gaan duwen gewoon.
2: Ja.
0: Maar die van ons niet. Die veer die is nog steeds lekker op spanning. En die trekt hem met een snelheid. Dus overal waar de snoer, dat knalt overal tegenaan. En dan komt hij zo naast je, maar altijd nog sneller dan je verwacht hebt. Hè?
2: Ja.
0: Want dan denk je, ik spring al weg.
2: Ja.
0: Dan knalt hij toch nog keihard tegen
1: die stekker,
0: je vingers.
1: Hè? Die stekker.
0: Of, ja, of tegen, ja, het is doffe ellende. Het huis ziet er dan wel iets netter uit.
1: Ja.
0: Maar echt, wow. Ik begrijp Ronald Goedemond helemaal.
1: Ja.
0: Ruzie met de dingen.
1: Ruzie met de dingen.
0: Doe nooit wat je wil.
1: Ja.
0: Ellende. Hey, maar je ontkomt er niet aan, hè?
1: Luister, Ralf, je hebt van die zulke mooie robotstofzuigers.
0: Die heb jij, hè?
1: Ja, die heb ik.
0: Ik wist eigenlijk al een klein beetje dat je dit zou gaan zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja? Je hebt natuurlijk de Porsche Cayenne al een keer aangeraden.
1: Nou, normaal zeg ik van, Ralf, pak nou gewoon die SUV. Pak die Porsche Cayenne.
0: Ja, maar die gaat niet helpen.
1: Dat gaat niet helpen in jouw huis. Kijk, het is wel ontzettend lekker als je met je zere tenen in die Porsche Cayenne stapt. Hè? Dat je denkt van, oh, hè? Nou goed, het was even kut met stofzuigen, maar ik zit nou wel in mijn lekkere bak. Want anders zit je met die zere voet op je grijze Batavus. Wil je ook niet.
0: Nee, dat is niet.
1: Dus dat dan weer wel, maar een robotstofzuiger.
0: Jij bent er heel enthousiast
1: ik
0: over.
1: Ik ben er mega enthousiast over. Ik heb echt wel een goeie. Ja.
0: Bots nergens tegenaan, rijdt nooit over je tenen. Geen snoer ook.
2: Rijdt nooit over je tenen.
0: Wacht even.
1: Maar ja.
0: Isa gaat nu...
1: Dan sta je in de weg.
0: Dan gaat hij gewoon over je heen, als het ware. Zo.
2: Ja. Ik heb ook wel een klein erg. Ik zat heel kort daar, want anders duurt het heel lang. Dan is hij zeg maar bezig hè, met stofzuigen van zeg maar, de rand van de deur.
1: Ja.
2: En dan sta ik in een gang, maar dan wil ik naar binnen.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Dan moet dat arme kind gewoon wachten tot die stofzuiger eigenlijk klaar is. En voor die deur weg is.
2: Ja, maar dan heb ik geen geduld. Dan gaat die deur gewoon open.
0: En dan ram je die stofzuiger gewoon opzij.
1: En dan is hij even verslagen hoor. Dan is
0: hij naar de baas, kijken wie de baas is.
1: Ja. Maar goed, Isa, dat doe je gewoon zelf. Je kan ook gewoon niet naar het toilet gaan op het moment dat dat ding bezig is. Of aanzetten als je weg bent.
2: Als ik in de gang sta, van de gang naar de woonkamer.
1: Ja, dat klopt. Maar waarom sta je in de gang?
0: Dan ben je toch wel een beetje kritisch over de stofzuiger.
1: Toch kritisch. Nou, voor mij is die goud.
0: En nog de honden, hoe reageren die op die robot?
1: Die vinden het helemaal prima. maar ik had ook echt zoiets van, jullie wennen er maar aan. Want hoe dan ook, er komt een robot. Ja. Luister, ik heb daarnaast ook nog supersonische Dyson stofzuiger. Nou, dat is ook een hele ergens op zich. Andere keer doen we dat wel. Maar geef mij maar zo'n robot ding.
0: Ja, ja
1: goed,
0: ik weet
1: je moet af en toe ook wel eens een keer goed natuurlijk in de hoekjes en de kantjes met een gewone stofzuiger. Dus, maar misschien voor jou.
0: Ik zal er eens over nadenken.
2: Ik denk over stofzuigers.
1: Ja, ik denk dat jij daar heel, heel blij van wordt.
0: Okay, ja.
1: Goed. Mijn ergernis, die moet er komen. Want dat is morgen. We hebben morgen teambuilding dag.
0: Ja.
1: Mijn grote ergernis zit dan al ten eerste op mijn vrije dag.
0: Ja, vrijdag.
1: Teambuilding dag. Denk als shit. Hè? Van 9 uur 's morgens tot 5 uur.
0: En er wordt wel verwacht dat je er bent.
1: Zekers. Dus, dat is mijn eerste ergernis. Het tweede ergernis is dan dat we een uitnodiging krijgen waarin staat dat ik regenschoenen, of in ieder geval schoenen mee moet nemen die nat mogen worden.
0: Erg.
1: Dat ik reservekleding mee moet nemen.
0: Oh, en je goede humeur zeker.
1: Nou ja, die laat ik bij deze nou wel thuis. Want zodra dat ik mijn regenjas mee moet nemen, is mijn humeur weg. Nou, dit. En dat is bij de Kurenpolder.
0: Oeh, dat wordt een actief dagje.
1: Dat wordt een actief dagje, ja. Ik weet het nog... Isa lacht niet. Weet het nog van een aantal jaar geleden was het daar ook. Nou, met... Ja, ik ga echt niet meer zo'n...
0: Het lieslaarzen afzien.
1: Ah, maar kom op.
0: De ultieme teambuilding.
1: Nee. Er was soms een hele grote houten piramide en daar moest je dan in klimmen. Ik ga er zo'n tuig aan. Nou, ik ga ten eerste al niet in zo'n tuig natuurlijk.
0: Ja, maar Katie, jouw collega's luisteren nu ook, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: nee.
0: Niet leuk, hè?
1: Nee, maar mijn collega's, ik weet 100% zeker. En volgens mij zit Jamil te luisteren. Jamil viel me aan als het niet waar is. Volgens mij ziet hij er ook heel erg tegenop. En mijn andere collega die had ook al zoiets van, maar ik kan dus nat worden. Dus die moest zich ook geestelijk gaan voorbereiden.
0: En wie heeft het bedacht dan?
1: Ja, mensen van kantoor. Maar ik ben er helemaal niet van. Nee. Teambuilding prima. Ze mogen van alles doen. Doen we een leuk quizje of weet ik veel.
0: Nou,
1: maar
0: misschien moet jij de volgende teambuilding organiseren.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan moet er wel iets actiefs. Geen idee. Ik ga wel.
0: Een workshop radio maken.
1: Oh ja.
0: Bij Rozo.
1: Gewoon bij Rozo. Gewoon lekker.
0: Dat is leuk.
1: Dat is leuk.
0: Dat is leuk.
1: Workshop radio maken. Ja, precies.
0: De ultieme teambuilding, dat.
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik laat jullie volgende week weten of het mijn... misschien heb ik volgende week weer een ergernis overmorgen.
0: Ik vind het wel leuk dat je nu echt gewoon al een soort van fictieve ergernis... Nee, het ergert je nu al.
1: Ja, die uitnodiging was gelijk één bonk ergernis. Dus, dus dat, we zullen het zien. En volgende week horen jullie luisteraars hoe mijn teambuilding dag geweest is.
0: Nou, we wachten in spanning af.
1: Wij gaan weer door met wat leuks. Even kijken, waar zijn we al?
0: Oh ja,
1: daar ben ik altijd kwaad. Nou ja,
0: wat leuks. Het nummer wat nu komt ook al behoorlijk dramatisch.
1: Oké.
0: Okay. Want het is van Queen.
1: Maar we hebben het over drama, dus dat hoort.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar jij zegt wat leuks. Ja, Queen. Freddie Mercury, Queen. Dat is natuurlijk ook dramatisch geëindigd ook, hè?
1: Ja.
0: Als je zo die Freddie Mercury zo volle glorie ziet. En dan zo hoe dat geëindigd is. Ach, een schim meer van zich.
1: Ja.
0: En dat nummer, The Show Must Go On, uit 1991, is... 6 weken voordat Freddy overleed, is dat opgenomen.
1: Ja.
0: Dus echt super breekbaar. Brian May maakte zich heel erg veel zorgen van, kan Freddy dit vocaal ook nog echt wel aan? Maar hij zei, joh, darling, zoals hij dat dan kon zeggen. Darling, don't you worry. Ja. I'll Nail It. Nou, en nou, dat deed hij dus.
1: Het, hè? Ja.
0: Het is van hun album Innuendo. En het gaat over het belang, ja, om het publiek toch te behouden op het moment dat je er de kracht niet meer voor hebt. Hmm. Nou, dat was natuurlijk zeker van toepassing op Freddie in die tijd. Show Must Go On van Queen.

0: Service seems to be the hardest word van Elton John samen met Blue. Het was natuurlijk oorspronkelijk een nummertje van Elton John uit 1976 op zijn album Blue Moves. Wel grappig dat er ook weer het woord blues Blue in zit. In 2002 werd het opnieuw uitgebracht door de Britse boyband Blue samen met Elton John natuurlijk. En de kern gaat natuurlijk over waarom is het toch zo moeilijk om sorry te zeggen. Wel heel grappig, want daar hebben we het van de week nog over gehad. Ook met Debbie en zo. En dat de proosjes kanten altijd wel moeilijk is. Hè? Dat strijden de eigenwijs zijn. En geeft dan maar eens toe dat je ernaast zat. Hè?
1: Ja, dat is niet makkelijk dan.
0: Nee, precies. Dus jammer. Dus gewoon even de boodschap. Zeg iets vaker sorry tegen elkaar, toch?
1: Mooie boodschap.
0: Toch?
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja.
1: Dus wel, want Elton John is natuurlijk wel, hij is nu officieel gestopt, hè, volgens mij, hè, met toeren sowieso.
0: Ja. Ja.
1: Hij is natuurlijk ook echt op leeftijd. Maar tot op het laatst heeft hij altijd de samenwerking gezocht met jonge artiesten en zo ook. Terwijl die natuurlijk waren helemaal in Elton John. Maar dat deed haalt het heel erg mooi.
0: Denken ook van, maar kom er gewoon even niet op.
1: Lady Gaga, volgens mij.
2: Dua Lipa.
1: Ook.
0: Oh ja.
1: Ja, Dua Lipa inderdaad.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Ja, dat vond ik altijd echt wel gaaf. Dat hij toch de blik op de jeugd ook.
0: Wat heeft hij ook veel duetten gezongen dan eigenlijk, als je dan terugkijkt.
1: Maar dat leent zijn spel zich ook echt voor, volgens mij. Ja, zijn pianobegeleiding en zijn stem om tweede stem te zingen. Of het blend gewoon blijkbaar mooi.
0: Ja, want als ik dan inderdaad terug zou kijken. Jeetje, hij heeft echt heel veel duetten gehad.
1: Heel veel, ja.
0: Eric Clapton heeft hij ook. Wij zijn een keer naar een concert geweest.
1: Ja.
0: En dat was ook inderdaad het eerste gedeelte Elton John en het tweede gedeelte Eric Clapton. En toen was ook wel heel duidelijk dat iedereen eigenlijk voor Eric Clapton kwam. Dus
1: heb je wel twee virtuozen bij elkaar?
0: Ja, dat was heel lang geleden. Nou, echt heel lang geleden. Ja. Dus dat.
1: Okay.
0: Elton John. Dan mag jij weer.
1: Drama kan natuurlijk in allerlei dingen, alle aspecten van het leven zitten. Hè?
0: Zeker.
1: En het is ook heel relatief. Wat de een natuurlijk lacherig overheen stapt, is voor een ander echt een trauma.
0: Ja.
1: Dramatisch. En een scheiding. Dat komt
0: ook
1: helaas natuurlijk heel veel voor vandaag de dag.
0: Ja.
1: Kan natuurlijk ook behoorlijk dramatisch zijn.
0: Ja.
1: Traumatisch. En zeker ook voor de kinderen die betrokken zijn.
0: Zeker.
1: Pink is het ook overkomen. Haar ouders zijn gescheiden. Ik weet niet precies hoe oud zij toen zelf was. En zij heeft daar een heel mooi nummer, dramatisch nummer over gemaakt. Family Portrait.

0: Pink met Family Portrait.
1: Goed nummer. Ik vind die bas hier zo lekker in dat nummer.
0: Ja.
1: Ja, ik ga de volgende ook snel aankondigen. Want dat is het laatste nummertje voor het nieuws. Hè, voor ons eerste deel. En dat is Only the Lonely van Roy Orbison uit 1960. En dat was voor Roy Orbison de grote doorbraak. En ik denk ook wel een van de meest emotionele liefdesliedjes uit de rock'n'roll geschiedenis. Toch kan ik dat wel zeggen. Wat ik grappig vind, dat wist ik niet, is dat dit nummer ook aan Elvis en aan de Everly Brothers is aangeboden.
0: Oh ja, ja, daar hebben we vaker voorbeelden van.
1: Ja,
0: van
1: zeker. Ja, en die hebben hem dus niet. Ja, die wilden het niet.
0: Nee.
1: Toen dacht hij, nou, neem ik het zelf maar op. Nou, daar heeft hij geen spijt van, denk ik. Want er werd een heel groot succes. Nou, voor Elvis maakt het niet zo gek veel uit. Of je dat nou wel of niet gedaan heeft. Die heeft het toch wel bereikt. Wat het mooie is van Roy Orbison, dit nummer, dat brengt hij dan gewoon op een zonder podium act en alleen die zonnebril op.
0: Waanzinnige stem.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, en dan gewoon puur, nou, ja, dat wilde ik ook zeggen, pure emotie in die stem. En dan verder eigenlijk niks nodig. Je staat daar gewoon en...
0: Zo sober, maar zo... Ja, in de voorbereiding op dit thema had ik dus ook al, was ik aan het kijken van, nou, geef eens wat hints voor nummers.
1: Ja.
0: En toen stond er eigenlijk het hele oeuvre van Roy Orbison.
1: Oh, echt?
0: Ja, hij heeft natuurlijk een beetje die uitstraling.
1: Ja.
0: Terwijl het in wezen echt wel een vrolijke man was. Maar door zijn uitstraling met die zonnebril,
1: ja,
0: was natuurlijk ook een beetje zelfverkozen imago.
1: Ja.
0: Ja, associëren mensen hem altijd met... Hij heeft natuurlijk ook wel een verschrikkelijk privéleven gehad. Hij heeft heel veel meegemaakt.
1: Oh,
0: heel
1: veel
0: ellende. Ja.
1: Je weet er meer van. Die bril, dat was gewoon image? Of,
0: volgens mij wel. Ja, volgens mij, misschien ook wel. Maar
1: ja.
0: ik heb interviews met hem gezien dat hij gewoon een normale bril zeg maar, op heeft.
1: Ja,
0: in
1: precies.
0: Leven.
1: Het is niet zo van...
0: Nee.
1: Hij hoort een beetje bij de act waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar je kan wel begrijpen natuurlijk zo'n nummertje. Maar bij Roy Orbison, ja, dat zou ook heel goed bij Elvis.
0: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Toch? En de Everly Brothers, ja, die vind ik dan iets minder. Maar ik snap wel inderdaad die link.
0: Roy Orbison, van die generatie. Ja, een van de betere stemmen, denk ik. Ja,
1: absoluut.
0: Ja, en zo makkelijk, hè? Ja, ik ben wel fan van de stem van Roy Orbison.
1: Noem nog eens even een bekend nummer. Ik zit er heel erg aan
0: Afgelopen dinsdag... Afgelopen dinsdag hoorden we bij de uitvaart van Oma Henk natuurlijk ook een heel mooi nummer. California Blue.
1: Oh, dat was ook
0: dat is
1: mooi.
0: Roy Orbison op iets latere leeftijd.
1: Ja.
0: Op zijn bekende Mystery Girl album.
1: Ja.
0: Ook heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, we horen hem al.
1: En Only the Lonely.
0: Only the Lonely.
1: Even genieten.
0: Daar is hij.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op.

0: Ja.
1: De Oosterhout Inside.
2: We zijn weer begonnen aan ons tweede deel na het nieuws van onze uitzending. En dan is het weer tijd voor de rubriek van Isa, Oosterhout Inside. En
0: ja.
2: Hebben we wat inside information?
0: Ja, hebben jullie een beetje zin in koffie?
2: Altijd.
1: Koffie is goede koffie. Is.
0: Ja. Op zaterdag 9 mei aanstaande opent café Perfetto.
2: Leuk.
0: Goed, ja. Officieel haar deuren aan de Keiweg 3A. Tijdens het openingsevent van 10 tot 1 uur maak je kennis met de sfeer, de bijzondere verhalen achter de koffie en geniet je van een gratis mini espresso.
2: Wat leuk.
0: Ja.
1: Ja, en voor de ouderen onder ons, dat is het pand van Studio 33.
2: Oh, geweldig.
1: Nou, dat is nostalgie.
0: Ja, maar, Studio 33.
2: Ja, ja, dat is een platenzaak vroeger.
1: De oudere Oosterhouters onder ons, die weten precies
2: wat ik bedoel. Die weten dat. Oh, Ralf, daar heb ik heel veel uurtjes door
1: gemaakt. Ja, ik ook.
2: Ja, jij ook, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat was toch fantastisch. Vooral de tijd van de LP's en de singeltjes.
1: Ja.
2: En dat je dan...
1: Met je spaargeld.
2: Oh. En dan ging je daar naartoe en dan zei je van... Oh, mag ik even dat singeltje horen? En dan had je toen nog twee van die pinnen, hè?
1: Ja.
2: Die je dan uit die gaten trok met van die snoeren eraan. En dan... Oh.
1: Nou.
2: Ha, nostalgie komt
1: even lang leeg staan. Eindelijk komt er weer een...
2: Maar wat ook leuk dat er een koffietentje in komt. We gaan er koffie drinken.
1: Ja.
2: Of krijgen we dat ook aangeboden door... als Rozo
0: presentatoren.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, want wij maken dan reclame natuurlijk.
1: Ja, dus en dan een recensie eroverheen.
2: Ja, krijgen we toch wel twee gratis mini espresso's.
1: Nou, leuk.
2: Isa denkt, schiet op.
0: Ja, nou, ik was nog niet helemaal klaar met mijn koffie.
2: Oh, sorry.
0: Dus,
2: sorry.
0: Die is nu onderhand. De koffie is nu koud, hè?
2: Ja.
0: De koffie komt van de authentieke Italiaanse branderij Mocha Gienne. Ik maak er gewoon wat van. Want,
2: ja, net in het hoofd klopt.
0: Ja. Opgericht in 1878. En na het event blijft Café Perfetto natuurlijk gewoon open. Voor iedereen die lekker wil genieten van een koffietje in Oosterhout.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja. Dan op Hemelvaartsdag, volgende week donderdag 14 mei. Is vanaf 1 uur verandert het terras van het Verrijlaarpark in... ik ben er even helemaal kwijt. Sorry hoor. Even kijken, is dan de plek voor de liefhebbers van blues en rock. Met live optredens van Electric Mud, The Rebaneros en Tough Enough Band belooft een gezellige middag en avond vol rauwe muziek en goede sfeer te worden. Geniet gratis van heerlijke bluesklanken in een ontspannen buitensetting. Pak een drankje en laat je meevoeren door de live muziek. Een perfect uitje voor iedereen die houdt van echte rock en blues vibes.
2: Nou, wat leuk. Dat komt goed uit. En dan kun je iedereen van 10 tot 12 naar ons luisteren. En daarna vertrekken ze naar de Floralia-tuin.
1: Perfect.
2: Ja, sluit mooi aan.
0: Ja. Oké. Okay. Zin in gezellig een dagje struinen. Op zondag 18 mei van 9 tot 4 uur vindt er weer een gezellige vlooienmarkt plaats op parkeerterrein Slotjesveld in Oosterhout. Het terrein staat vol met kramen en een gevarieerd aanbod aan leuke spullen en koopjes. Kom lekker rondneuzen tussen de vele kraampjes en geniet van de gezellige sfeer. De markt is bereikbaar via de Oldenheellaan.
2: Ja.
0: Ja, zeg ik het goed?
2: Dat zeg je zeker goed.
0: Nou,
2: van Oldenheellaan.
0: Een entree bedraagt €2,50 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. En dan ook alvast, als je dan daar geweest bent en denkt van nou, ik heb er weer zin in. Dan is er op 19 juli namelijk ook weer een vlooienmarkt op dezelfde locatie.
2: Oh. Leuk.
1: Ja.
2: Ik wist niet dat ze daar markten gaven.
1: Nee.
2: Jij wel?
0: Nee. Nee, ik ook niet. Maar,
2: nee, misschien voor het eerst dan.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus oude spulletjes. Leuk.
2: Ja, altijd leuk om eventjes inderdaad langs de struinen. En dan gaan wij weer door met Ralf. Een hele goeie, hè?
1: Nou, ik dacht eerst dat we een ander item gingen doen.
2: Oh.
1: Toch?
2: Ja. Oh, Isa, jij hebt nog iets moois uitgezocht, ja.
1: Ja.
2: Inderdaad.
1: Toch?
2: Volgende
1: ja,
0: Ja, ik natuurlijk vanwege Ronald.
2: Ja.
0: Ik heb daar toch natuurlijk ook een beetje een zwak voor. Ik vind het allemaal heel erg, want hij heeft mij natuurlijk ook meegeholpen. Ook Arie uiteraard, maar Ronald ook heeft mij natuurlijk de kneepjes en zo van techniek geleerd bij Rozo Radio.
2: Ja.
0: Het was in ieder geval een prachtige dienst, wil ik ook nog even zeggen.
2: Ja.
0: Ook Nout en Gerry die er zoveel moeite in hebben gestoken. En het was echt heel mooi.
2: Geweldig, ja.
0: En ze draaiden daar ook een nummer van Jan Smit tijdens de dienst. En die vond ik heel mooi. Ik dacht van ja, Nederlandstalig, hè, dat is...
2: Ronald zijn ding.
0: Ja. En hij stond ook op een foto met Jan Smit. Ik dacht van nou, dan wil ik deze graag opdragen aan Ronald.

0: 1977 hoorde je Meat Loaf met Heaven Can Wait. Ja, er zijn van die LP's die zijn echt van A tot Z goed.
1: Ja.
0: En dat is bij Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Dat is natuurlijk de grote hit die op die LP ook staat. Ik heb het natuurlijk over Bad Out of Hell uit 1977. Die kun je blijven luisteren, die verveelt nooit. Geldt ook voor Bad Out of Hell 2 uit 1993. Ook van A tot Z geweldig. Ja, als je het over drama hebt, mag natuurlijk Meat Loaf niet ontbreken. En geschreven en geproduceerd door dus die Jim Steinman. Die we net al hoorden bij het nummer Total Eclipse of the Heart door Bonnie Tyler. En ja, er zit natuurlijk altijd een soort van drama. Hè? Alles wat die man maakt. Yeah. Een beetje een soort van opera-achtig. Ik hou ervan. Het pianospel, wat ik zelf ook heel erg mooi vind bij dit nummer, is denk ik ook door Jim Steinman. Niet door Meat Loaf zelf. Volgens mij is het Jim Steinman die ook die piano speelt. Met natuurlijk hele mooie zang door Meat Loaf.
1: Ja.
0: Ja. Heaven Can Wait.
1: En wat een zanger.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Dan gaan we nu door naar, ja goed. De naam van de titel zegt al genoeg natuurlijk. Hurt. Die kan er ook bij, hè, bij onze drama. Van Timmy Euro uit 1961. Dat is iemand die gekwetst is door een geliefde die gelogen heeft en waardoor de relatie stuk is gegaan. Timmy Euro, een Amerikaanse zangeres uit 1940, bekend met haar hele diepe, rauwe stem. Waardoor heel veel mensen ook dachten dat zij een soulzangeres was, een oudere soulzangeres. Maar dat was dus helemaal niet zo. Wat ik zelf hilarisch vind aan Timmy Euro, moet ik even vertellen.
0: Ja.
1: Mijn moeder vond het helemaal geweldig. Sowieso dit nummer, maar ook Timmy Euro. En toen heeft ze dus ooit ons pa een LP gegeven van Timmy Euro. Met een verjaardag of een vaderdag, whatever. Terwijl ons pa niet eens wist wie Timmy Euro was. Dus mijn moeder wilde gewoon heel graag die LP.
0: Maar vond hij het wel wat? Of?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Hij deed alsof hij heel blij mee was.
1: Ik moet toch nog eens weten van hoe je er vindt. En als pap die luistert natuurlijk iedere week. Dus pa, even goed luisteren. En dan hoor ik straks graag hoe je dit nummer nou eigenlijk vindt. Hurt van Timmy Euro.

0: Ja, zoals ik net al zei, drama kan u gaan over alle aspecten in het leven. En kan ook op allerlei verschillende manieren in het nummer verwerkt worden. Dit was even iets anders dan Meatloaf en Timmy Euro. En we luisteren naar Green Day, Boulevard of Broken Dreams uit 2004. En dit was hoe de band het drama van de eenzaamheid vertolkte. Ja. En laten we wel wezen, eenzaamheid is toch echt wel een groot probleem in onze hedendaagse maatschappij.
1: Erg genoeg wel, ja.
0: Dramatisch, om even bij het thema te blijven.
1: Ja.
0: Dus ik vond het een gepaste toevoeging aan de lijst voor deze week.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Wat ik een toevoeging vond, is Zij huilt maar ze lacht van Maan. En dat wil iets zeggen hoor. Als ik een nummer van Maan erin zet...
2: Oh ja, ik wou het net zeggen. Ja,
1: dat had je niet van mij verwacht, denk ik. Nee, ik ook niet van mezelf. Maar, want ik heb niks met die meid. Echt totaal niks. Maar ik vind het nummer zo mooi. En ken jij het al, of nummer? Nee? Ja, het is toch ook wel een van haar grootste hits. En dit is iets wat je ook wel bij veel mensen ziet. Hè? Vooral als ze iets te maken krijgen met een bepaalde manier van drama in hun leven. Ze lachen naar de buitenwereld, maar ze huilen van binnen. En je probeert je gewoon heel sterk te houden voor de buitenwereld. Nou ja, over Maan ga ik verder niet te veel zeggen. Die is natuurlijk doorgebroken met haar deelname aan The Voice of Holland, die ze ook won. Ja, je kan vinden van er wat je wilt, maar ik vind dit een heel mooi nummer. Ze huilt, maar ze lacht.

0: 1988 hoorde je De Dijk, Niemand in de Stad. Ja, van onze echte eigen poëet Huub van der Lubbe. Die behoeft verder ook geen toelichting natuurlijk.
1: Nee.
0: En Katie, wij delen onze passie voor Huub en De Dijk.
1: Zeker.
0: Mooi nummer, een eerbetoon van Huub aan allerlei overleden dierbaren in zijn directe nabijheid. En zoals Huub dat kan, hè, ja, die teksten van hem en het stemgeluid, we hadden het er net even over samen. Ik hou ervan.
1: Ik ook.
0: Dus ik denk, ik zet hem erop.
1: Dat heb je heel goed gedaan, Ralf. En dan is het nu weer...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Daar is die.
3: Ja.
1: Heb jij gegrabbeld?
3: Ja.
0: Aha.
3: Zeker.
1: En is het gelukt?
3: Het is gelukt. Er ligt er een op, dus...
1: Er ligt er een op, oké. Okay, ja. Nou, dan... heel benieuwd. Ik zou zeggen, gas op die lolly. En dan zullen wij eens gaan kijken of we er iets van kunnen maken.

0: Ja, vorige week toen hadden we maar 3 seconden. Ja. En dit is even iets anders.
1: Nu draaien we hem gewoon weg.
0: Maar het past wel goed bij deze lijst, hè? Wel dramatisch.
1: Ontzettend dramatisch. Ik vind het Griekse dramatiek.
0: Ja. Ja.
1: Ik dacht ja. Begin dat er komt een Sirtaki aan.
0: Ja, we dachten de begeleidingsband van Demis Roussos. Ja. Of zo, ja.
1: Ik heb geen idee. Nee. Het is hartstikke instrumentaal. Jij vroeg, het was echt hier even gieren, want jij vroeg aan Isa, is het wel de goede kant van de single? Want vaak...
0: dat had je toch?
1: Had je vroeger wel eens dat je op de achterkant de karaoke versie had. Maar Isa zegt nee.
0: Ik denk dat we af moeten haken, Katie.
1: Ja, ik haak af. Ik kom niet verder dan instrumentaal Grieks iets.
2: Ik ben er zelf gewoon niet helemaal luid om.
1: Oh. Nee?
2: Het is gewoon, ik kan het aan jullie laten zien. Het is gewoon,
1: Het is allemaal een beetje... Ik pak even het hoesje.
0: Het is wel oud zo te zien.
1: Oh mijn god, het is...
0: Oh, het is Argentijns.
1: Maar hij staat niet goed hoor, want...
0: De Radetzky Mars.
1: Ja, de Radetzky Mars staat er bovenaan.
0: Dit is niet de Radetzky Mars.
1: En dit is niet de Radetzky, want die kennen we uit duizenden. Conquistador.
0: Staat er op het singeltje dezelfde tekst als wat hier op de hoes staat?
1: Amazone.
0: Conquistador?
1: Oh, spreek het zo uit.
0: Conquistador.
2: Er staat Amazone of zo, maar dat staat toch ook op?
0: Ja, nee, klopt. Dan is het hem wel.
1: Dan is het Amazone. Ja, ja.
0: Oh, als je de andere kant had gekozen van de Radetzky Mars, hadden we het wel geweten.
1: Dan hadden we het geweten, want die is nog bij jouw opa op de dienst gedraaid, de Radetzky Mars.
0: Maar het is dus een Argentijns trio. Met vooral heel veel haar.
1: Ja,
0: zie
1: want de LP is... Hoe spreek je het uit? Conquistador.
0: Conquistador, veroveraar.
1: Argentina.
0: Ja.
1: Dat is de LP.
0: Zie jij een jaartal, Katie, toevallig?
1: Ik...
0: Op dat singeltje staan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, geen jaartal.
0: Nee, nou ja... Leuk.
1: Er staat wel een tekentje bij van... van Argentina, van het voetballen. In 78.
0: 78, ja.
1: Ja, daar staat zo'n teken. Dus dit tekentje toch al of dat met zo'n ding, met zo'n bekersachtig iets, met een voetbal.
0: Ja, dat is het logo van het WK.
1: Ja, WK, hè? Ja. Daarom. Dus,
0: nou, dan nemen we aan dat het ook uit die tijd komt. Dus 78 zo.
1: Ja.
0: Nou, ik zie een man met een soort van fluit, 2 trommels en een gitarist.
1: Ja.
0: En die vormen dus blijkbaar een conquistador.
1: Precies. En jij hebt de andere kant op gezet?
2: Ja, maar...
1: Nou, dat is dezelfde. Dezelfde liedje.
0: Oké.
2: Ja,
0: toch leuk om zo weer op een totaal onbekende band voor ons.
1: Ja, precies.
0: Dus als iemand er iets van weet, zo van, maar die LP had ik vroeger. 1978, tuurlijk. Dat jullie die niet kennen, Conquistador. Nou,
1: Conquistador.
0: Dan houden we ons aanbevolen.
1: Isa heeft volgens mij gewoon 2 keer dezelfde kant op gezet. Ja, jongens, vlak het niet uit, hè. Wat dat voor die jonge lui betekent, een singeltje.
0: Een singeltje, ja. Nee,
1: een pick-up.
0: Ik realiseer het me.
1: Een platenspeler.
0: Wat moet ik hiermee? Wat is dit?
1: Ja, precies. Ja. Maar normaal zegt ze ook altijd tegen ons nog zoveel seconden. Dat heeft ze ook bij een singeltje. Ik denk dat die bijna afgelopen is. Ja. Het lijkt me wel grappig, Isa, dat je nog heel even dan die andere kant, want dan ben ik toch wel benieuwd, Ralf, of dan misschien die Radetzky Mars, of hun die dan
0: laten we
1: daar gespeeld hebben. Is er al beweging in, Isa? In die
0: ik ben nu het Sprookjesbos.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Sprookjesbos.
0: Sprookjes. Kijk, die kennen we dan wel.
1: Die kennen we. Als je die had gedraaid...
2: Maar dit is ook gewoon instrumentaal dan.
0: Ja.
1: Dit is ook instrumentaal. Ja, een van het trio.
2: Nee, ik heb genoeg gehoord.
1: Ja, precies.
0: Hoe zou het met de jongens afgelopen zijn?
1: Geen idee.
0: We gaan het uitzoeken.
1: Groot vraagteken. Ja, Ralf. Als jij van het weekend niks te doen hebt, ga je daar maar eens in...
0: Conquistador.
1: In verdiepen.
0: Het
1: Conquistador.
0: Ja.
1: Met de Amazone.
0: De Amazone.
1: Ja, precies. Nou, we gaan lekker door. Want we hebben betere muziek dan... wat we gegrabbeld hebben. Tenminste, vinden wij. Hè? Als hadden we het niet uitgezocht natuurlijk.
0: Okay.
1: Laten we snel doorgaan met een nummer. Ja, wat ik helemaal geweldig vind. Uit de film die ik ook helemaal geweldig vind. A Star Is Born.
0: Ja, met Lady Gaga.
1: Ja, Lady Gaga en Bradley Cooper. Heerlijke film. Ik denk dat je al voor de 3e keer uit is gebracht. Je hebt hem ook met Barbara Streisand. En daarvoor zou ik het
0: meerdere
1: niet weten. Ja. Deze is natuurlijk uit 2018. heel veel mensen dachten bij dit nummer, is dat nou de titelsong? Maar dat was natuurlijk Shallow, ook door Lady Gaga gezongen. Dit nummer is ook wel een van de geliefde nummers die op het album staan. En ja, wat het zegt, hè, wat er ook gebeurt, ik zal ons altijd zo herinneren. Begint heel mooi klein en intiem en groeit uit tot een hele krachtige ballad. Always remember us this way.

0: prachtig nummer af.
1: Etta James, I Would Rather Go Blind.
0: Ja, precies. En ik vroeg aan jou, joh, dat heeft toch Beth Hart ook gecoverd?
1: Onder andere, denk ik.
0: Ja, want ik vind Beth Hart geweldig, dus daar herkende ik het van. Toen zei jij, dat is heel veel keer gecoverd.
1: Idee heb ik wel, maar...
0: Ja, nou, ik heb het even opgezocht aan mijn grote vent ChatGPT. Ik noem er even een aantal, hè. Rod Stewart, Joe Cocker, Beyoncé, Mike Hucknall.
1: Dat is de zanger van Simply Red.
0: Oké. Okay. Beth Hart, Coco Taylor, Chicken Check. De versie met zangeres Christine McVie.
1: Oh, dat is van Fleetwood Mac.
0: Nou, ja. Die staat er nogmaals op inderdaad. Fleetwood Mac, Paul Weller, Seal, Bonnie Tyler. Daar heb je ze weer. Ty Mahal, Hilary Duff en Shamikia Copeland.
1: Nou, dat is toch geen vervelend lijstje, toch?
0: Nou, dan dat wil wel zeggen, dat toch? Al die grootheden die je gecoverd hebben.
1: Nou, doe maar het origineel van Edda.
0: Nou, dat sowieso.
1: Edda James.
0: Maar wat ook dan wel weer grappig is, dat Beyoncé het nummer zingt in de film Cadillac Records, waarin ze de rol heeft van Etta James. Snap je?
1: Beyoncé heeft
0: Beyoncé
1: Etta James gespeeld.
0: Die speelt dus blijkbaar Etta James in de film Cadillac Records.
1: Ja, die heeft ook een turbulent leven gehad, Etta James. Niet oud geworden, geloof ik.
0: Nee, dat denk ik niet dan.
1: Het nummer is uit 67.
0: Klopt,
1: en,
0: ja.
1: Het was ook echt van toepassing op haar privéleven.
0: Ja.
1: Over het blind zijn in haar liefdesleven. Maar ja. Ook haar drugsverslaving.
0: Ja,
1: die heeft dan een. Ja. Die heeft een, wat ik net al zei. Spannend, heftig leven gehad.
0: Oké. Okay, ja. Hoe oud was zij? Ja, had je toch gekeken hoe oud zij was?
1: Nee, dat heb ik niet paraat. Maar nee. niet heel, heel oud.
0: Nee. Maar ook wel weer drievoudig geleefd waarschijnlijk.
1: Denk het wel. Ja, wat tropenjaren.
0: Tropenjaren, ja.
1: Katie, ik wil heel graag even terugkomen op het item van de grabbelplaat.
0: Ja.
1: Want wij zaten natuurlijk wat een mooi Argentijns trio. Nee, niks Argentijns trio.
0: En vooral ook jij er uitspreekt dan. Ja. Echt of het Argentijns is.
1: Ja, want zo kent de luisteraar ons ook. Wij checken dat eventjes.
0: Tuurlijk,
1: en als we niet zeker zijn, dan checken we dat even na afloop. En bij deze ook. Het is een Nederlandse gelegenheidsformatie.
0: Ja,
1: nu jullie weer.
0: Ja, en dat is wel grappig, want wij hebben natuurlijk ook nog de afbeelding gezien die op de hoes staat. Nou, je zou zweren dat ze uit Argentinië komen, hè?
1: Ja.
0: Totaal
1: ja.
0: Niks Nederlands zit erin.
1: Ja, donker, veel haar vooral.
0: Ja.
1: Had zo gekund. Maar het is een gelegenheidsformatie ter gelegenheid van inderdaad het WK voetbal 1978.
0: Ja.
1: Hun grote hit was Argentinië. Of ja, Argentina, zoals je dan daar uitspreekt.
0: Ja. Ken ik ook niet, hoor jij wel?
1: Nee, ik ken het niet. Nee. Maar dit singeltje was dus met de Radetzky Mars en Amazone.
0: Ja. En we hebben waarschijnlijk geluisterd naar de B-kant, naar Amazone. Ja, maar goed, als hadden we toch niet geweten dat het dat moeilijke naam triootje was.
1: Maar Conquistador, wilden we jullie niet onthouden dat het dus een Nederlandse formatie is. Ja, dat is toch
0: heel
1: leuk.
0: Grappig. Nou, van de Country So Huppel de Pup door naar de Beach Boys.
1: De Beach Boys.
0: Beach Boys. Ik heb eigenlijk nooit zoveel gehad met de Beach Boys. Maar sinds hun deelname, die coverband dan in ieder geval, bij...
2: Ik ben zo blij dat je dit nou in één keer zegt.
1: Het straalt helemaal meteen.
2: Nou, vertel maar.
0: Oh ja, nou, ze zaten in... Goh, ik kom er niet op het programma nooit. Tribbetjes of coverbands?
2: Battle of the Bands, zo.
0: Tribbetjes of de... Nou ja, Huppel de Pup. Hè,
1: wat jij al zo vaak aangeraden hebt aan mij.
0: Ja,
1: en wat ik dan waar ik gewoon niks mee doe.
0: En jij is gewoon vertikt om het te kijken.
1: Precies.
0: Daar zat dus dit seizoen ook de Beach Boys in. En dan, ja, god, ik denk wel, god, wat een goede muziek eigenlijk. Was ook wel ontzettend leuke gasten, hè. Die in die coverband zaten. Schijnen ook waanzinnig populair nu te zijn. Ik denk dat ze dat nummer ook wel hebben gezongen in een van die uitzendingen.
2: Nou ja... Daar val ik dus even in.
0: Oh,
2: want ik
0: heb
2: een heel klein stukje wat ik kan laten horen.
0: Van de coverband.
2: Van de coverband.
0: Oh, wat grappig. Nou, zit er eens in.

0: wel de sound, hè?
1: Ja, hè?
0: Het is wel de Beach Boys sound, ja. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd, nu hebben ze echt dicht bij elkaar staan. Ik ben echt benieuwd of je dan direct zo meteen hebt van, oh ja, ja. Maar deze waren echt waanzinnig goed. Nou, inderdaad, dit nummer hebben ze dus inderdaad ook gespeeld. Wij gaan natuurlijk wel luisteren naar de originele versie van de Beach Boys natuurlijk. Geschreven en gezongen door Bruce Johnston, hè, een van de leden van de Beach Boys. En nou, dat gaat dus inderdaad over dat mensen vaak zich als ze dan verdriet hebben en dan proberen ze heel sterk te blijven, gaan ze ook de nacht in. Maar dan worden ze toch weer in die ochtend wakker met heel veel verdriet.
0: Uit welk jaar is dit nummer? Is dit echt uit hun surf? Die surfmuziekperiode, of is het iets later?
1: Een nummer van 1970 staat op een album Sunflowers.
0: 70, dat is toch wel een beetje die. Ja, net misschien net daarna. Net de jaren 60 hadden ze natuurlijk echt die surf-sound. Ja. Was natuurlijk ongelooflijk groot mee.
1: Ja, dit eigenlijk nummer is volgens mij niet zo heel erg. Toch?
0: Bekend geworden.
1: Ja?
0: Ik moet zeggen, toen jij de titel. Toen had ik het idee van ik ken hem niet. Maar nu Isa dat. Dat is
1: ja, precies.
0: Een keer gehoord.
1: Maar ik denk wel inderdaad dat die andere nummers iets populairder waren. Doet er wel niet toe. Die past misschien helemaal niet in ons thema. Deze wel. Dus laten we snel gaan luisteren naar Tears in the Morning van de Beach Boys.

0: Lieve luisteraars, vandaag draaide alles om drama, wat helaas ook bij het leven hoort. En ook dan merken we weer hoe bijzonder muziek is. Omdat muziek soms precies zegt wat je zelf eventjes niet kan uitleggen. Omdat muziek verdriet zachter maakt, herinneringen terugbrengt of je gewoon even laat voelen dat je niet de enige bent. Een beetje drama hoort bij het leven, want zonder verdriet geen mooie herinneringen en zonder afscheid geen verhalen. En soms is het ook heerlijk om even te klagen en te zeuren en een echte drama queen te zijn. Dus of je nu geluisterd hebt, mee hebt gezongen of lekker dramatisch op de bank hebt gelegen, bedankt dat je erbij was. Volg ons op social media. Je kan ons vinden onder Kate met Ralf op Instagram en Facebook. En natuurlijk wordt deze uitzending weer herhaald. Morgen vrijdagavond hier op Rozen Radio tussen 8 en 10. En zondag bij de ORTS tussen 2 en 4. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond, dit is het nieuws.
1: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, dames en heren. Ik heb van vanavond veel verzoeken binnengekregen. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd aan deze verzoeken te voldoen. Het eerste nummer is een compositie van mijn gitarist Johnny Johns. Wat hij noemde Flying Dutchman.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover. Uur na uur.

0: tremendous.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het Anders-Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.